0: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Radio SBS. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exploiteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is een kwartier. 3 kilometer file op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg door een kapotte vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Maak je dag compleet en luister Radio SBS.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmaden 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tussen Hoogmaden en Nieuw-Vennep nog eens 7 kilometer erbij. Het komt door technisch problemen op de A44. Daar is de weg dicht en het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knoopendel en Afrit Leerdam 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. 24 uur per dag luister je naar Radio SBS.

0: रेडियो SBS के जरिए महेंद्र कपूर जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में। यहाँ तक प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश की गई। आसरो उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। कल शनिवार है, कल सुबह 8 बजे से फिर प्रोग्राम भजन यात्रा जरूर सुनते ही रहना। सभी सुन वालों को शुभ सुबह शुभ दिन। चले प्रोग्राम में खबरें की ओर, हम आपको ले चलते हैं, उसके बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते
1: हैं। En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Herpriet op 06-58-88-83-24. 06-58-88-83-24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten.
3: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren.
2: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
4: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws op Radio SBS. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exploiteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener.
5: De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan weinig files zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits. Er staat weer wel een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 9 kilometer file. En tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep nog eens 5 kilometer erbij. De A44 tussen Afrit Noordwijkerhout en Burgerveen zou vanochtend weer opengaan na werkzaamheden. Maar door een technische storing is dat niet het geval. Er staat ook een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het op vrijdagochtend niet heel erg druk op de weg. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog 7 kilometer file tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep. Er staan een file op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopen de Paars en Oorschot. 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Radio SBS wens je een mooie zonnige dag.

0: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS.
1: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verblijf. €5 per verblijf. €5 per verblijf met gratis downloadlink na de verblijf. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-65-60. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Droom je van een onvergetelijke feest of een prachtige bruiloft? Kom dan naar Experience Wedding and Events in Almere. Het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Perfect voor Hindoestaanse en islamitische ceremonies zoals Badwaan, Viva, Nika, Henna-avonden, recepties en meer. Onze zaal biedt plaats aan 100 tot 450 gasten en werkt volgens een full service concept waarbij wij de volledige organisatie van uw evenement verzorgen. Frisdranken, eventueel sterke dranken, catering en hapjes worden verzorgd in samenwerking met Suri Express. En ook decoraties, entertainment en andere diensten regelen wij voor u. Speciale actie tot juli 2026. Boek je Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je een gratis optreden van musicformatie Restless, Scream of DJ Sahih. Bel voor boeking en informatie op 06 14 42 15 33. Experience Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Radio SBS. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt de bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische Bali 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpenolen 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Bergingswerkzaamheden op de A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: आवास में ये गाना भी आपने सुना, एक फूल दो माली, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten, meldt RTL Nieuws. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat het 4 kilometer file tussen Nederweert en Kelp en Oler. De vertraging is 10 minuten. Grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer en 10 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum, 4 kilometer file tussen Werkendam en de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS draaien we de hits waar jij van houdt.

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende Giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: File A2 Maastricht-Eindhoven tussen Wessem en Kelpen-Oder, 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Knoopend Gorkum, 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. Er staat een file voor de Westerschelde-tunnel van zuid naar noord, van Terneuzen naar Borselen. En de file is 8 kilometer lang vanaf Hoek tot aan het Tolplein, 5 minuten vertraging.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.

0: lang genieten van live muziek, spectaculaire dansen en gezellige kermis en de lekkerste Surinaamse en exotische gerechten. Een festival voor familie, voor vrienden, voor iedereen. Tickets zijn nu online verkrijgbaar. Heb jij een foodstand, kledingmerk of uniek product? Standhouders opgelet! Dit is jouw kans om zichtbaar te zijn op het grootste Surinaams-Hindoestaans familiefestival van Europa. Aanmelden kan nu. Zondag sluiten we spectaculair af met een magische vuurwerkshow. Midden Summer Festival 2026, 21, 22 en 23 augustus, Zuiderpark Den Haag. Voor meer informatie, www.middensummerfestival.nl.
1: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030 265 65 60. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws op Radio SBS. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. De Russische aanvallen waren in de grensregio Sumy. De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van de hoofdstad Kiev gisteren. Daarbij vielen 30 doden en er is voor vandaag een rouwdag afgekondigd. Bij een Oekraïense aanval vannacht zou een industriële installatie in het Russische Belgorod zijn geraakt, waarbij ook een dode zou zijn gevallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, al dus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 9 kilometer file tussen Sint-Joost en Kelpen-Ole. De vertraging is 25 minuten. Wordt sowieso wat drukker op de weg, meer files. De meeste geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad-Assendelft en Klopert-Zaandam 3 kilometer. A12 Arnhem richting de Duitse grens 2 kilometer file. Een kwartier vertraging door de controles. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Klopendel en Afrit Arkel 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een file op de A73 Nijmegen richting Maasbracht geeft een kwartier vertraging tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer. De N62 Belgische grens Borstelen, dus eigenlijk Terneuzen richting Borstelen, tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de tunnel 10 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verblijf. €5 per verblijf. €5 per verblijf met gratis downloadlink na de verblijf. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl. Droom je van een onvergetelijke feest of een prachtige bruiloft? Kom dan naar Experience Wedding and Events in Almere. Het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Perfect voor Hindoestaanse en islamitische ceremonies zoals Badwaan, Viva, Nika, Henna-avonden, recepties en meer. Onze zaal biedt plaats aan 100 tot 450 gasten. En werk volgens een full service concept waarbij wij de volledige organisatie van uw evenement verzorgen. Frisdranken, eventueel sterke dranken, catering en hapjes worden verzorgd in samenwerking met Suri Express. En ook decoraties, entertainment en andere diensten regelen wij voor u. Speciale actie tot juli 2026. Boek je Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je een gratis optreden van muziekformatie Restless, Scream of DJ Sahid. Bel voor boeking en informatie op 06 14 42 15 33. Experience Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte er iemand gewond bij een schietincident op diezelfde Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. Die investering is onderdeel van een overeenkomst tussen Defensie en Intellic voor 3 jaar. Staatssecretaris Boswijk schrijft in de zojuist verschenen nieuwe defensienota dat drones een steeds grotere hoofdrol krijgen in de krijgsmacht van de toekomst. Boswijk opende deze week een nieuw innovatiecentrum op dat gebied op de campus van de TU in Delft. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Vahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Op een foto van het staatspersbureau Fars is te zien hoe Vahidi in Teheran een hand op de kist van de opperste leider legt en daarbij bidt. Morgen begint de uitvaart van Ayatollah Khamenei, die bijna een week duurt. Er worden miljoenen bezoekers verwacht. Ondertussen praten Iran en de VS verder over vrede. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Het wordt weer drukker op de weg op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 4 kilometer file bij Zoeterwoude-Rijndijk. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een half uur vertraging alweer door de grenscontroles. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. En het staat helemaal stil tussen Waterberg en Knoopend Beekbergen. 10 kilometer file. De rijbaan is dicht.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor Barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Volgens marktonderzoeker S&P Global hield de bedrijvigheid beter stand dan eerder werd verwacht. De index voor de economische activiteit kwam uit op 50 en dat is precies de grens tussen groei en krimp. Eerder ging men uit van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Toezichthouder ACM vindt die voorwaarden onredelijk omdat de NAM zelf verantwoordelijk is voor de schade. De maatregel moet ervoor zorgen dat de gasopslag op tijd kan worden gevuld voor de komende winter. Op dit moment zijn de Nederlandse gasopslagen nog pas voor ruim 26% gevuld. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk, er is nogal wat aan de hand. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Vertraging is een half uur, er zijn 2 rijstroken dicht. A27 Almere-Gorkum, 5 kilometer file bij knooppunt Lunetten door bergingswerkzaamheden. Op de A50 Apeldoorn, Arnhem richting Apeldoorn, tussen Knopend Waterberg en Knopend Beekbergen, staat het helemaal stil. 16 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk zijn voorlopig twee rijstroken dicht. En de vertraging is groot op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Knopend Valburg en Bankhoef 6 kilometer file. Half uur vertraging door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Je kan omrijden via Nijmegen, via de A73 en de A325.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

जा जा जा रे तुझे हम जान गए।

0: uur klaar met nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voel de muziek, beleef de cultuur, vier het samen. Zet het in je agenda. 21, 22 en 23 augustus. Midden Summer Festival 2026. 3 dagen lang genieten van live muziek, spectaculaire dansen, een gezellige kermis en de lekkerste Surinaamse en exotische gerechten. Een festival voor familie, voor vrienden, voor iedereen. Tickets zijn nu online verkrijgbaar. Heb jij een foodstand, kledingmerk of uniek product? Standhouders opgelet! Dit is jouw kans om zichtbaar te zijn op het grootste Surinaams-Hindoestaans familiefestival van Europa. Aanmelden kan nu. Zondag sluiten we spectaculair af met een magische vuurwerkshow. Midden Summer Festival 2026. 21, 22 en 23 augustus, Zuiderpark Den Haag. Voor meer informatie, www.middensummerfestival.nl.
2: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030 265 65 60. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letchert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. 1 van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is weer druk op de weg. Er zijn ook een hoop incidenten. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bijvoorbeeld. Een ongeluk zorgt voor 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 40 minuten erbij. De linkerrijstrook is afgesloten. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en Knoopend Everdingen 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 8 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Knoopend Waterberg en Knoopend Beekbergen. Over 15 kilometer veel vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Kwam uit de film Mission Kashmir, is geacteerd door Hrithik Roshan en Preeti Zinta. Gezongen door Shankar Madhavan en Jaspinder Nerula en Sunidhi Chauhan. Het liedje was Boom Bro. En uit de film Ham Dil De Chuke Sanam komt dan. Tarop tarop ki is dil se aah nikalti rahi mujhko zazadi pyaar ki. Aisa kya gunah kiya to lut gaye. Haan lut gaye hum teri mohabbat mein.

0: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verbaais. €5 per verbaais. €5 per verbaais met gratis downloadlink na de verbaais. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Droom je van een onvergetelijke feest of een prachtige bruiloft? Kom dan naar Experience Wedding and Events in Almere. Het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies zoals Badwaan, Viva, Nika, Henna-avonden, recepties en meer. Onze zaal biedt plaats aan 100 tot 450 gasten en werkt volgens een full service concept waarbij wij de volledige organisatie van uw evenement verzorgen. Frisdranken, eventueel sterke dranken, catering en hapjes worden verzorgd in samenwerking met Suri Express. En ook decoraties, entertainment en andere diensten regelen wij voor u. Speciale actie tot juli 2026. Boek je Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je een gratis optreden van muziekformatie Restless, Scream of DJ Sahih. Bel voor boeking en informatie op 06 14 42 15 33. Experience Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS.
3: Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte het naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. 1 van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral voor overleg en ondersteuning. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu 1 uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein. Bijna 1 uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht en dat kost je een uur.
5: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Tera Banjanga. Een prachtig liedje uit de film Kabir Singh. Dit liedje is gezongen door Tulsi Kumar en Akhil Sachdev. Het volgende liedje in het programma Geetum Kelleher is uit de film Guna. Hamne tumko dil ye de diya, ye bhi na poochha kaun ho tum.

U luistert naar Radio SBS via de website www.radiosbs.nl. Een prachtig liedje gezongen door Roja Kohli, Dil Na Jaaniya, uit de film Good News. Gaan we dan verder met uit de film Dhai Akshar Prem Ke. Dolab zo mein likhti maine apni prem kahani. Tu mere dil ka raja ban ja, main tere dil ki rani. Dit liedje is gezongen door Kumar Sanu en Anuradha Poudhwal.

was de titlesong van de film Dharkan, gezongen door Kumar Sanu. Gaan we dan verder met de Nari song uit de film Made in China, gezongen door Sachin Jigar, Vishal Dadlani en Yogita Gandhi.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor Barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti.

0: 50. Let op, gratis parkeren. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. Volgens de bond is dat een belangrijke stap tegen de misstanden in de sector. FNV vindt wel dat het besluit veel eerder had moeten komen en dat bedrijven nu nog te veel tijd krijgen om zich aan te passen. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. Het kabinet zegt met het verbod de misstanden rond flexwerk en arbeidsmigranten te willen aanpakken. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de CITIC-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein. Bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een uur.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

kwamen de film Lucky Raho Munna Bhai. Pal Pal Har Pal was het liedje gezongen door Sonu Nigam en Shreya Ghoshal. Uit de film Suraj komt het volgend liedje via Radio SBS. Gezongen door Mohammed Rafi. Komt Baharop Hulbersau, Mera Mehbubaya Hai.

Was dat niet een prachtig liedje? O Hiriye Miri Sunsara, gezongen door Arijit Singh en Shreya Ghoshal. Uit de film Happy Hardy en hier kwam deze. Het volgende liedje in het programma Gitonkele Her is uit de film Janwar. Lal Chari.

waar Ajit Ganguly en Steven Ben met uit de album Mohabbat Hai, de titlesong, en uit de film Roddy Raat voorkomt, Chamak Chello Chel Chabeli, gezongen door Kumar Sanu en Shreya Ghoshal.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voel de muziek, beleef de cultuur, vier het samen. Zet het in je agenda. 21, 22 en 23 augustus. Milan Summer Festival 2026. 3 dagen lang genieten van live muziek, spectaculaire dansen, een gezellige kermis en de lekkerste Surinaamse en exotische gerechten. Een festival voor familie, voor vrienden, voor iedereen. Tickets zijn nu online verkrijgbaar. Heb jij een foodstand, kledingmerk of uniek product? Standhouders opgelet! Dit is jouw kans om zichtbaar te zijn op het grootste Surinaams-Hindoestaans familiefestival van Europa. Aanmelden kan nu. Zondag sluiten we spectaculair af met een magische vuurwerkshow. Milan Summer Festival 2026. 21, 22 en 23 augustus. Zuiderpark Den Haag. Voor meer informatie www.milansummerfestival.nl.
2: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030 265 65 60. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Je moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een uur.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Uit de film Shakuntala Devi heeft u gehoord, gezongen door Benny Deal en Monali Thakur, Jhilmil Pia. En uit de film Abhiman komt, gezongen door Lata Mangeshkar, Pia Bina, Pia Bina, Janina.

kahin door chale jaye hum, was uit de film Lawaris. En uit de film Bharat is het volgend liedje in het programma Geeton ke leher. Gezongen door Abhijit Srivastav. Ishke dik chachni!

Sasu kusasu me dhalne do zara. Ja, het was de titelsong van de film Hamtoom, gezongen door Alkayachnik en Babu Supriyo. En uit de film Shesha komt gezongen door Tanshik. Kerata lembia lembiare.

0: Wo biete din yaad hai, wo palchin yaad hai, is gezongen door Ajit Singh en kwam uit de film Purana Mandir. Uit de film Satya komt de titelsong Satya Madham Madham Teri Gili Hasi.
1: Satya, Satya, Madham Madham Teri Gili Hasi.

0: Goedenavond, je luistert naar Radio SBS.
1: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verbuis. €5 per verbuis. €5 per verbuis met gratis downloadlink na de verbuis. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-65-60. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Droom je van een onvergetelijke feest of een prachtige bruiloft? Kom dan naar Experience Wedding and Events in Almere. Het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Perfect voor Hindoestaanse en islamitische ceremonies zoals Badwaan, Viva, Nika, Henna-avonden, recepties en meer. Onze zaal biedt plaats aan 100 tot 450 gasten en werkt volgens een full service concept waarbij wij de volledige organisatie van uw evenement verzorgen. Frisdranken, eventueel sterke dranken, catering en hapjes worden verzorgd in samenwerking met Suri Express. En ook decoraties, entertainment en andere diensten regelen wij voor u. Speciale actie tot juli 2026. Boek je Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je een gratis optreden van musicformatie Restless, Scream of DJ Sahih. Bel voor boeking en informatie op 06 14 42 15 33. Experience Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letchert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het onderzoekscentrum in Rijswijk mag jaarlijks 120 tot 150 proeven uitvoeren. Wel moet een groter deel van de subsidie naar proefdiervrije alternatieven. In 2030 wordt opnieuw bekeken of het aantal apenproeven verder omlaag kan. Letchert laat dan opnieuw onafhankelijk onderzoek doen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht en dat kost je een uur.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Hawaii was uit de film Job Harry met Sigil. En uit de film Darken komt gezongen door Alka Yachnik en Udit Narayan. Nana Kartipya Rai Mekkergei.

Zalima was uit de film Rais en uit de film Ram Leela van Deepika Padukone. En Ranveer Singh komt gezongen door Arijit Singh, Lal Ishq. In deze film is hun raas Leela begonnen.

Mijn fir bhi tumko chahungi is uit de film Hall Girlfriend en is gezongen door Arijit Singh en Shasha Tirupati. Gaan we dan verder met Jubin Nautiyal met uit de film Sanak. Suna hai tere dil pe mera, kahina kahinaam likha hai.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's. Exclusieve kleding voor dulha en dulhin. Kinderkleding, armband met naam sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor Barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp, Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt.

0: gratis parkeren. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Je moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een uur.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio's.

Sharara Sharara was uit de film Mere Yaar Ki Shaadi Hai, gezongen door Asha Bhosle. Mai Hoon Ek Sharara. En het volgende liedje is uit de film Prem Ka Game, gezongen door Sonu Nigam en Shreya Ghoshal komt. Magar Kuch To Hai.

Man ki dori toot gayi is uit de film Gunjan Saxena en is gezongen door Armaan Malik. Gaan we dan verder met uit de film Mohabbate. Gezongen door Lata Mangeshkar en Udit Narayan komt het volgende liedje via Radio SBS in het programma Geet Unke Lehar. Hamko hamese churalo, dil mein kahin tum chupalo.

Zo, beste luisteraar, ben ik weer aan het eind gekomen van het programma Gietonkeleher via Radio SBS. Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren en zeggen tot de volgende keer. Doei!

0: lang genieten van live muziek, spectaculaire dansen, een gezellige kermis en de lekkerste Surinaamse en exotische gerechten. Een festival voor familie, voor vrienden, voor iedereen. Tickets zijn nu online verkrijgbaar. Heb jij een foodstand, kledingmerk of een nieuw product? Standhouders, opgelet! Dit is jouw kans om zichtbaar te zijn op het grootste Surinaams-Hindoestaans familiefestival van Europa. Aanmelden kan nu. Zondag sluiten we spectaculair af met een magische vuurwerkshow. Midden Summer Festival 2026, 21, 22 en 23 augustus, Zuiderpark Den Haag. Voor meer informatie, www.middensummerfestival.nl.
1: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Je moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht en dat kost je een uur.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verbuis. €5 per verbuis. €5 per verbuis met gratis downloadlink na de verbuis. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst tot verdeeldheid leidt. De Verenigde Staten nodigden namelijk alleen landen uit die volgens Washington voorop lopen met hun defensieuitgaven. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië waren niet uitgenodigd. Sommige diplomaten denken dat de VS bewust onderscheid maken tussen de NAVO-bondgenoten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Je moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een uur.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verbuis. €5 per verbuis. €5 per verbuis met gratis downloadlink na de verbuis. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes. Want volgens gedupeerden bleken door hen gekochte tickets vlak voor de wedstrijd toch niet beschikbaar te zijn. Het onderzoek moet nu uitwijzen of StubHub consumenten heeft misleid. Ook Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder vuur vanwege de kaartverkoop voor het WK. Eerder begonnen aanklagers in New York en New Jersey al een onderzoek naar de werkwijze van de FIFA bij die kaartverkoop. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Je moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een uur.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: hoor het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Je moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een uur.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+.

0: Goedenacht, je luistert naar Radio SBS. En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio SBS. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.